0: Ferreira. Obrigado, Martinho. Você é um presente também aqui para nós. Muito obrigado. Viva Deus.
1: Show. Ja, ja, ze weet Brazilië. Nog klammer aan de vliegen. En we vliegen naar Mexico. Ja, we vliegen naar Mexico. En we komen door te mengen mijn jüngsten titel 2012. Alejandro Fernandez. Me and Them is een titel. En natuurlijk, als Mexicaner zingt een Spanisch.

Le hoen is jou ring roofgejordeld, hè? Also dat waar we los gaan worden. Kinderen je herinneren aan die tijd van Sam Schoolhaffen zo was, hè? En komen ze discussies op met meiders, ja, ne? En dan ben je daar geweest, die meiders, nee. Kennen dat nog, hè? Oder wanneer ze mal voor jaren, wie ze nog jong bestuurd was, en dat im kachen gang, oder im putzen gang, oder im tandvier gang, oder in een auto gang, en de vrouw leidt, nee. Kennen, ja, ik ken dat niet langer, ik ken hem alle goed, ne? 1994, Giorgio Conte, nee. Italienisch.

0: ξεχάσεις και το όνομά σου.
1: Jo, mir nicht verstanden. Etimasu. Somewhere over the rainbow. Het als een lied dat was voor een paar jaar aan alle hitparade gans oeven. Ne? En als gezongen gif om I see. Ne? Ja. Hawaiianer zingen station, maar richtje noem Israel kama ka vivo ole. Nu heeft het. Israel kama ka vivo ole. En die heeft natuurlijk niet nummer de Somewhere Over the Rainbow gezongen. Nee, zum Beispiel 1993 heeft hij gezongen La Elima. En dat heeft La Elima überzaad vijfde dag. En erinnert, dat is een traurig lied, erinnert aan den historischen schweren Tsunami en dat schwere Erdbeben vom 5. Februar 1868 aan de Südküst van Hawaii. Voilà, lo sieht er am Bild, lo könnten Eis.

0: Zo, Aaron ons stofamo ballen van een miljoen kilo.
1: Ja, ja, dat is zo, hè. Dat kan je niks maken. Suppentramp, nee, noem maar een supertramp, ja. It's raining again, het Lützebäuerische Sommernationalhit. 82 op alle geval, wat dat zo, dus je wat je eerste, wie niet reende erom, hè. Ja, demels waren het anders.